0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timéo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timéo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. De 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van het jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
3: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Standaardpraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
5: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
4: Blijft het droog? Johan Kampers houdt dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
4: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
4: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou.
2: Radio.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
4: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
3: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
5: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
3: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is de Oogochtendshow. Het is dinsdag 25 augustus. Ik ben Paul en naast mij zit Hans. Goedemorgen, Hans.
7: Goedemorgen.
6: Wat zit er zometeen in het Oogradio nieuws?
7: Nou, een heleboel. Inbraak bij het Wij-team in de Oosterparkwijk. Groningen werkt aan een masterplan voor skaters. En werknemers Transcom leggen het werk neer.
6: Oeh, ja, dat is niet best. Dat is hier tegenover, hè?
7: Ja, ze moeten sowieso natuurlijk stoppen, maar ze zijn nu wel echt heel erg boos.
6: Ja, ik heb het gelezen. Dat hoor je straks allemaal in het Oog Radio Nieuws. Een beetje bijgeslapen. Gisteren had je ook ochtendshow namelijk.
7: Ja,
6: toch?
7: Nee, het is helemaal goed gekomen. We hebben vandaag een nieuwe bureauredacteur in de studio. Dus ik hoefde niet zo heel veel te doen gisteravond in de voorbereiding. Dus hartstikke leuk. Welkom
6: wat
7: in de
6: luxe
7: studio.
6: Ja.
7: En ja, helemaal goed. Welkom Jan en Lisbeth.
6: Ja, we gaan er een gezellige boel van maken. En leuk dat jij ook luistert. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment. Het begint al lekker druk te worden. Onder andere op de N34 loopt het al wat op. Daar zijn ze natuurlijk bezig met de rotonde bij Gieten. De aansluiting met de A28, die is namelijk dicht. Ook zijn er werkzaamheden bij Hoge Zand. Daar is een gedeelte van de A7 dicht. Dus kijk daaruit. Waar gaan we het zo meteen over hebben?
7: Ja, Noorderzon. We gaan gewoon gezellig terug naar het Noorderplantsoen. Want er is nog steeds een heleboel te doen. En vanaf vandaag begint de tweede helft van het festival. Dus we gaan even terugblikken op de afgelopen dagen.
6: Heerlijk gezellig. Hoor je na de boodschappen, hoor je Kensington en Living Four.
8: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
9: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: De Oogochtendshow.

0: Het nieuwe geluid van Kensington op Hoog Radio. En Living Four.
1: Hoor je toch maar gewoon mooi hier, hè?
0: Ongelooflijk, het is zo dichtbij, Hans.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Want waar gaan we het over hebben vanmorgen?
1: Ja, ook dichtbij, Noorderzon. We zijn inmiddels op de helft. En wat ik bedoel met op de helft is dat vandaag alle containervoorstellingen bijvoorbeeld gewisseld worden. En een gedeelte van de programmering wordt aangepast. Want Noorderzon heeft altijd een dubbele programmering. Zodat mensen in de eerste helft dingen kunnen zien. En in de tweede helft gewoon weer nieuwe voorstellingen. Maar dit weekend zijn wij even langs geweest om te praten. Het Noorderplantsoen is dus 11 dagen lang een groot, vrij toegankelijk cultuurpodium. 11 dagen lang kunst, muziek, literatuur, gesprekken, performances, een kinderprogramma, het houdt niet op. En de makers komen uit 14 verschillende landen. We spraken onder andere met enkele makers. Maar we vroegen ook de mening van het publiek over deze editie van Noorderzon.
3: Zo, wat ben je aan het doen?
4: Ja, we zijn bezig met toeristische tours door het Noorderplantsoen. Dus we zijn hier bezig met Groningen op de kaart te zetten. We hebben enorme grote bezienswaardigheden waar we langs gaan met onze premium Six Star City Tour karretjes.
3: Ja, leuk. Ja. En waar ga je ook wel langs dan?
4: We gaan langs punten die best wel internationaal bekend zijn. Dus het Drie Bomenpunt, officieel fotopunten ook. En we gaan ook langs een grote bezienswaardigheid. Dat kan ik eigenlijk nog niet vertellen. Het is daar achter ons. Nou, daar kent iedereen het Noorderplantsoen van. Maar daar gaan we allemaal langs, ja.
3: Ja, maar je moet dan wel zelf trappen, heb ik gezien.
4: Ja, ja, nee, dat is wel belangrijk. Ja, dat is bij deze karretjes zo.
3: Ja.
4: Maar het is nog steeds best wel een premium beleving, hoor.
3: Volgens de organisatie zijn er allerlei nieuwe dingen op Noorderzon. Heeft u dat ook gezien?
5: Dat heb ik nog niet goed in mij opgenomen.
3: Het maakt voor u niet veel verschil met andere jaren?
5: Nou, daarbij de vijver lijkt het wat kleinschaliger nu.
3: Ja.
5: En dat ziet er wel gezelliger uit.
3: Ja.
6: Wij van Schout bij Nacht spelen de voorstelling Penismonologen. Het is het mannelijke equivalent van de vagina-monologen. En die hebben wij geschreven, gemaakt en die spelen wij.
7: Het gaat vanavond over de jonge heer, de dik. Luid, leut.
8: Pimo, de lul, de knuppel.
7: Het mannelijk geslachtsorgaan, de vallus.
9: Ja, wij gaan de penismonoloog zien.
3: En wat hoop je daar te leren?
9: Ja,
10: leren ook.
9: Ja, ik denk dus dat, dat wij gaan leren om anders te kijken naar de penis.
3: Oké, okay, hoe dan?
9: Ja, ja.
10: Liefdevoller.
9: Ja.
3: Dat is vrouw natuurlijk ook een beetje onvoorstelbaar orgaan, hè, zo'n
9: ja,
3: ding.
9: Ja, het is iets wat wij niet hebben. Dus,
3: nee,
9: ja.
3: Daar wil je meer van weten.
9: Ja, precies.

0: heel goed. Dus,
1: dan gaan we even samen, toch?
2: Ik ben op vakantie zaterdag.
1: Dat dacht ik al.
2: Helaas.
1: Maar leuk, als je dit zo hoort, heb ik er wel zin in. Dan, mijn biologie-lerares, die zal hier heel blij van worden.
2: Ja, over de piemelmonologen was het toch? Ja. Nou ja, weet je, en dat hoor je ook gewoon bij oog. Ik vind het helemaal een goed begin van de dag.
1: Ja, nee, het is een dik begin van de ochtendshow. Je luistert naar Paul en Hans vanmorgen. Ik val even in. Ja. Jij bent altijd op dinsdag.
2: Ik ben altijd op dinsdag, maar ik vind het heel gezellig dat je er bent, Paul. Maar voor onze Merlijn, fijne vakantie.
1: Ja, geniet er lekker van. Gaan wij van de muziek doen. Krijg je nu Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock.

Johnny H. Jazz op Hoog Radio en Turn Back the Clock. Je luistert naar de Oogochtendshow. Het is bijna 7:20. Het wordt vandaag stralend zonnig en zomerswarm met in de middag temperaturen van ruim 25 graden. En dan waait een matige oostenwind.

0: 5. En ook morgen blijft het warm met wederom 25 graden. En de wind die komt dan uit het zuidoosten. Aan het eind van de dag kan er plaatselijk een verkoelende bui vallen. Dan gaan we nu naar het korte nieuws. Dat is opgezocht door onze bureau-redacteuren. Hans, wat staat daar onder andere in?
1: Nou, dat de Abel-Tasmanbrug tussen het Hoendiep en de Eendrachtskade gesloten is. Van maandag 24 augustus, dat was dus gisteren, tot het einde van de week vrijdag 28 augustus, is de Abel-Tasmanbrug afgesloten vanwege onderhoud. De brug is dicht voor al het verkeer. Ook fietsers en voetgangers worden omgeleid. En dat meldt de Groningse Internetcourant. Het Noord-Nederlands Orkest stond dit weekend op Lowlands. Dat meldt RTV Noord. Het mooiste was dat mensen reageerden op de energie van de muziek in plaats van op de inhoud. Ze speelden daar delen uit Messa da Requiem van Verdi, waaronder de Dodenmars. En het gaat over de Dag des Oordeels. Maar het publiek reageerde alsnog heel vrolijk en blij.
0: Zwaar onderwerp.
1: Ja,
0: maar dat doen ze ieder jaar, hè?
1: Staan ze daar. Het is de vierde keer alweer. En ze, ja, ze hadden 150 mensen mee, hè? Muzikanten, zangers. 150.
0: Ja.
1: Ja, dat is een grote bus. En dan het Gronings Ontzet natuurlijk, ook volgens de Groningse Internetcourant. Komende vrijdag 28 augustus is het Gronings Ontzet. Elk jaar is het ter ere daarvan een vrijheidsrede bij de Rijksuniversiteit Groningen. En dit jaar wordt deze verzorgd door Arjan Lubach.
0: Oh, wat leuk. Wat leuk. Een beetje des oog, hè?
1: Ja, en ik denk dat je daar dan ook wel heen kan, Paul.
0: Ja, nee, dat moeten we gewoon vragen.
1: Even hoi zeggen tegen Arjan.
0: Ja, ja, ja. Nou, mag hij mijn handtekening wel hebben, hoor. Dat vind ik prima.
1: Helemaal goed. En dit is dus allemaal bij elkaar gezocht door Jan en Liesbeth. En daarvoor dank.
0: Ja, dankjewel. Gaan we nu luisteren naar George Ezra. Je hoort Budapest op oog.

0: individu. George Ezra bij je ochtendepoog en je hoorde Budapest. Gaan we even kijken wat er vandaag allemaal te doen is. Hans, dat weet jij, hè?
1: Ja, het is vandaag namelijk dinsdag 25 augustus 2026. Het is 23 over 7. En er is een heleboel te doen vandaag in Groningen. En dat begint in, waar kan het ook anders, het Forum Groningen. Vanaf 10 uur zijn ze open en kan je naar Asje me nou. Ja, Asje me nou. Ken jij dat überhaupt, Paul? Heb je dat, daar ben je te jong voor, hè, Loekie de Leeuw?
2: Ja?
1: Ja, Loekie de Leeuw, stop-motion-held van alle tijden, is een van de meest succesvolle personages in onze beeldcultuur. Zijn reclamevideo's zijn altijd gemaakt volgens het stop-motion-principe. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ontdek je in Storyworld. En daar moet jij dus heen, Paul, want jij kent dit niet. Dit waren kleine filmpjes die in de reclameblokken van de publieke omroep zaten. Van een leeuw die allemaal kleine grappige dingetjes meemaakte. En dan had je dus een reden om tv te blijven kijken, ook tijdens de reclame. Het is ongelooflijk populair, heeft nog een poosje in een Efteling-attractie gewoond, maar is nu dus te zien in Storyworld.
2: Gaan we straks even heen?
1: Ja.
2: Ja. Ik kan ook naar het Drents Museum en de buitenplaats. Daar is Beauty of the Beast en Dieren in de Art Nouveau. In deze tentoonstelling ga je vanmorgen om 11 uur... wandel je een wonderlijk dierenrijk binnen, maar dan op keramiek. Ontdek dieren met een veelheid aan kleuren en vormen die niet te missen of juist verstopte dieren en het vakmanschap van de objecten in het algemeen. Wil je dat nou zien? Dan moet je vanmorgen naar het Drents Museum, de buitenplaats.
1: Ja, en Domotica Grun in het Forum Groningen ook weer. Vandaag om 19:30 vanavond. Tijdens deze meetups worden ervaringen uitgewisseld, leer je van elkaar en doe je inspiratie op. Of je nu ideeën hebt om je huis te automatiseren, zoals het automatisch aan- en uitzetten van lampen of het regelen van ventilatie. Of als je wilt weten hoeveel stroom je verbruikt, meld je aan en kom naar Domotica Grun. En dat is dus vanavond in het Forum om 19:30.
2: Kan je een beetje Gronings?
1: Tegen mij, Timiek, kun je Drents praten.
2: Oh, Drents. Okay. Vandaar dat van het Drents Museum. Nee, ja. Domotica Grun.
1: Ja. Ja, jij zegt het.
2: Ja, voor meer uitgaanstips raadpleeg dan even de Groningen uitloper.nu. Of kijk na 9 uur even op de kabelkrant van OogTV. En mocht je nou zelf iets organiseren, een evenement, of je wilt het gewoon even delen, tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: Jodda Luna op Hoge Radio. En pauze.
1: Hoge Radio Stadsplaat.
0: Gaan we naar talent uit de stad. En dat is deze keer Flows. En die heeft een nieuwe track uitgebracht. Lunar Echoes ontstond namelijk tijdens een nacht thuis onder het licht van de volle maan. Nou, dat klinkt super romantisch, toch? Hoewel Flows normaal gesproken zelf alle muziek speelt, dwong hij zichzelf voor dit nummer alleen gebruik te maken van samples. Het zorgde ervoor dat hij op een andere manier naar muziek ging kijken en puur te focussen op de productie. Het resultaat is een smooth jazzy track met een warme saxofoon. Je gaat hem horen hier op Oog Radio. Dit is Stadsplaat, Flows en Lunar Echoes.
1: Oog Radio, Stadsplaat.

0: je nou denken, ik luister naar een automatische playlist waar je lekker bij kan studeren? Nee, je luistert gewoon naar Hoog Radio. En dan krijg je nu het nieuws met Hans.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Hoog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Bij het Wij-team in de Oosterparkwijk is afgelopen weekend ingebroken. Daarbij zijn 6 elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en vrijwel al het gereedschap van het vrijwillige tuinteam gestolen. Het team gebruikt de spullen om jaarlijks zo'n 100 tuinen te onderhouden van wijkbewoners die dat zelf niet kunnen. Door de diefstal kunnen de werkzaamheden voorlopig niet zoals gebruikelijk doorgaan. Het Wij-team roept mensen die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben op om zich te melden. Het Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over het verwijderen van spullen bij handig in de buurt in de hoogte. De gemeente haalde eerder deze maand materialen weg die in de openbare ruimte aan de Almastraat stonden. Forum voor Democratie vindt het opvallend dat de gemeente eerst heeft ingegrepen en pas daarna met de bewoners in gesprek is gegaan. Volgens de partij moeten initiatieven die mensen met een kleine portemonnee helpen juist worden gestimuleerd en niet worden tegengewerkt, zoals ook in het coalitieakkoord is vastgelegd. Werknemers van Transcom in Groningen leggen donderdag het werk neer. De vestiging in stad sluit, waardoor ongeveer 150 medewerkers hun baan verliezen. Ze zijn het niet eens met het voorgestelde sociaal plan van het bedrijf. Ook volgens vakbond CNV schiet het plan tekort. Met de staking willen de medewerkers Transcom terug aan de onderhandelingstafel krijgen. De gemeente Groningen werkt samen met lokale skaters aan een masterplan voor skateboarden in de stad. En daarvoor worden de huidige skateparken en de wensen van gebruikers onderzocht. Binnenkort komt er een enquête waarin skaters hun ideeën en ervaringen kunnen delen. Het plan moet duidelijk maken hoe Groningen in de toekomst skatevriendelijker kan worden. Dan het weer. Het wordt vandaag stralend zonnig en zomers warm, met in de middag temperaturen van ruim 25 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 5. Ook morgen blijft het warm met wederom 25 graden. De wind komt dan uit het zuidoosten. En aan het eind van de dag kan er plaatselijk een verkoelende bui vallen.
0: Dankjewel, Hans. Ja, de microfoon is er niet aan. Goedemorgen. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Het is nog lekker rustig op de weg. Ja, mocht je nog wel op pad gaan de provincie in, hou er dan rekening mee dat er op de A7 Groningen naar de Duitse grens bij Hogezand, daar zijn ze bezig met de afrit. Dat is bij Foxhol. En de N34, daar staat u met de A28, zijn ze bezig bij Gieten met de rotonde. Hou daar dus ook rekening mee.
2: Ja, en wat onze redacteuren ons natuurlijk al gemeld hebben eerder vandaag in het korte nieuws, is dat de Abel Tasmanbrug tussen het Hoendiep en de Eraskade de hele week dicht is.
0: Ah, ik ben blij dat je zo oplettend bent.
2: Ja, goed hè, maar ja, Jan en Lisbeth hadden het ook gevonden, dus nogmaals daarvoor dank.
0: Ja. Ja, wat zijn wij zonder onze redacteur?
2: Zeg. Niet veel.
0: Nou, waar gaan we het zo meteen over hebben, Hans?
2: Ja, TikTok en oplichters. Of nou ja, het ligt wat ingewikkelder. De raadsfractie van de SP in Groningen wil dat gemeenten, studenten en andere jongeren waarschuwen voor oplichting via TikTok en andere sociale media bij de huizenjacht.
0: Ja, ja, ja. Dat is link, hè?
2: Ja, nou, blijkbaar wel.
0: Ja.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Louis Capaldi en Forget Me op hoog. En mocht je nou Louis Capaldi willen zien, volgende week komt hij naar Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, want dan staat hij op Hullabaloo. Gaan we nu naar het nieuws in Groningen, zoals je al hoorde. En de raadsfractie van de SP in Groningen die wil namelijk dat de gemeente studenten en jongeren waarschuwt voor oplichting via TikTok en andere social media.
2: Ja, jongeren die een kamer of woning zoeken worden steeds vaker opgelicht via advertenties op sociale media. Eerder deze maand vertelde een student aan de NOS over hoe ze dacht een appartement in de Gorrechtbuurt te hebben gevonden via een makelaar op TikTok. Toen ze hoorde dat ze €150 moest betalen voor een bezichtiging, haakten ze af. Toch ziet de Landelijke Studentenvakbond ook verhalen van studenten die wel geld overmaakten voor niet bestaande kamers, studio's of woningen. En je hoort Iris Volders van de SP.
3: Het gaat wel om €2.000 à €3.000. Dat is gewoon voor jongeren echt ontzettend veel geld. En er zijn studenten en andere jongeren die daar dan dus op reageren. En dan wordt ze gevraagd van, maak bijvoorbeeld borg over. Dat gaat soms wel om 3 maanden huur. Of geld voor een bezichtiging vragen ze. Terwijl uiteindelijk blijkt de kamer niet te bestaan. Of blijkt het gewoon oplichting te zijn. En ja, dat is gewoon heel erg bizar.
4: En het is op een platform als TikTok, een groot internationaal platform. Hoeveel kan een relatief kleine gemeente als Groningen daar nou aan doen?
3: Nou ja, wij kunnen als gemeente Groningen natuurlijk niet een rechtszaak gaan aanspannen tegen TikTok. Dat is denk ik verloren zaak. Maar wat we wel kunnen doen, zit vooral in de voorlichting en in de preventie. Wij als gemeente moeten eigenlijk gaan zorgen dat onze studenten op een veilige manier kamers kunnen zoeken. Dat ze goede ondersteuning krijgen. En dat ze ook op de hoogte zijn van hoe deze oplichtingspraktijken eruit zien.
4: Ja, want dat is ook toch een beetje een inschatting die per persoon zelf gemaakt moet worden, toch? Of jij kan aanvoelen of een reclame nou een beetje sketchy is of dat het werkelijk om een kamer gaat.
3: Nou ja, kijk, tegenwoordig, de huizenmarkt is zo krap dat zorgt voor enorm veel stress onder studenten. Hè? Dus er is maar een beperkt aantal advertenties. Jij hebt bijvoorbeeld haast, hè? Dus jij zoekt snel een nieuwe kamer, want anders kun je misschien niet beginnen aan de studie die je wil doen in de stad waar je wil zijn. Ja, dan val je veel sneller in zo'n valkuil. Omdat je gewoon een stukje wanhopiger bent eigenlijk.
5: De SP hoopt dat het college het probleem en de grootte hiervan snel in kaart brengt.
3: Nou ja, allereerst dat de gemeente een beeld krijgt qua de omvang van dit probleem hier in Groningen. En ook precies welke plekken daarin getarget worden. Hè. Zijn het specifieke buurten? Zijn het altijd dezelfde makelaars die worden nagedaan bijvoorbeeld? Daarnaast dus inzetten op preventie met z'n allen. Hè. Dus dat er echt zo'n mooie campagne uitkomt. Dat dit veel wijd gehoord wordt. En dat mensen weten, als ik ergens mee zit, kan ik dus ook bij de gemeente terecht, bij het steunpunt huren. En kan ik hulp krijgen.
2: Ja, je hoorde Iris Volders in een bijdrage van Finn Mellema.
0: Ja, ben je wel eens zo opgelicht, Hans?
2: Nee, maar ik zit ook niet op TikTok. Dat helpt misschien.
0: Oké.
2: Nee, überhaupt niet. Ik trap niet heel snel dingen in, want ik vind altijd iedereen verdacht. Dus wie ben jij eigenlijk?
0: Wie ik ben?
2: Ben je wel echt Paul?
0: Ja.
2: Nee,
0: ja
2: nou,
0: ik moet zeggen, ik heb een identiteitscrisis. Ik moet er nog achter komen wie ik ben eigenlijk.
2: Ja, maar je doet het wel heel goed. Nee, het gaat allemaal hartstikke goed. En het is heel belangrijk dat de SP hier nu aandacht voor vraagt. En het zou fijn zijn als de gemeente er inderdaad wat aan kan doen.
0: Ja, nee, maar ik moet ook wel zeggen, het valt ook wel aardig op, hoor. Je kunt het er wel aan opmaken dat het oplichting is.
2: Ja, maar in een huizencrisis, je moet toch wat?
0: Ja. Dat is waar. Maar ja, goed. Het zij zo, hè? Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow met Billy Ocean en Get Out of My Dreams.

0: Goedemorgen. Get out of my dreams. Wow, die stapt best abrupt.
1: Ja, maar get out of your dreams. Je werd heel abrupt wakker.
0: Nachtmerrie.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even naar het laatste nieuws, het lokale nieuws zelfs. Dat is ook opgezocht door onze bureau-redacteuren. Dankjewel, Jan en Lisbeth. Gaan we even naar het Dagblad van het Noorderland.
1: Ja, op festival Noorderzon lopen opvallend veel statiegeldjagers rond, schrijft Dagblad van het Noorden. Ze zoeken in prullenbakken naar blikjes en flesjes om wat extra geld te verdienen. Een van hen is de 63-jarige Sedini Lofti uit Tunesië. Hij woont in een opvanglocatie en krijgt weinig leefgeld, dus hij gaat dagelijks op pad. Als hij ongeveer 8 tot 10 euro heeft verzameld, stopt hij. Lofti woont al 11 jaar in Nederland en spreekt 7 talen. Houdt van Nederland en vindt dat je de regels van een land moet respecteren. Door zijn hartproblemen kan hij niet te lang zoeken. En Jan heeft er nog even iets voor ons bijgezet. De beste opbrengst die hij ooit had, hij vond een portemonnee met 3500 euro erin.
0: Wat?
1: Ja, bij een benzinepomp in Ter Apel. Nou ja, place to be. En als eerlijke vinder, want hij heeft het natuurlijk netjes gemeld, kreeg hij uiteindelijk een telefoon van de eigenaar van de portemonnee. Nou, die telefoon die heeft Lofti nog steeds. Daar kijkt hij namelijk films en voetbalwedstrijden op. Maar dit is wel een waar wat Dagblad van Noorden hier zegt. Ik heb nog nooit zoveel statiegeldverzamelaars bij elkaar gezien op één plek als tijdens Noorderzon. Ja. Ik dacht dat de keiweek veel was, maar dit is helemaal off the charts.
0: Ja, hoeveel zijn het ongeveer?
1: Nou ja, ik denk als je dat stukje van zeg maar de ingang van de Westerhavenkant tot ongeveer, nou wat is het, tot zondag loopt. Nou, dan kom je er 10 tegen.
0: Zo.
1: Dat is ja, met tassen tussen het publiek door. Aan de andere kant, ja, weet je, jackpot.
0: Ja, ik vind het ook wel eens handig, want ik zit ook wel eens in het Noorderplantsoen en s'avonds lekker tot laat. En dan heb je al die blikjes. En maar je weet gewoon, nou, ik hoef het zelf niet op te ruimen, want ze komen gewoon bij je langs. Ze nemen het gewoon van je mee.
1: Ja.
0: Dus dat is mooi.
1: Helemaal goed. We hebben nog meer nieuws vandaag wat van het Noorden, Paul.
0: Ja, want in het A-theater in Groningen, dat bestaat 100 jaar. En veert op 9 en 10 oktober. Het theater die werd in 1920 geopend door de vereniging Gunnige Sprook, die zich inzette voor de Groningse taal en cultuur. En inmiddels is het uitgegroeid tot een professioneel podium in de binnenstad. Tijdens het jubileum zijn er verschillende optredens, waaronder een gunnige rond, muziek en theater. En op zaterdag is er een gratis middagprogramma en 's avonds een feest in de sfeer van de jaren 20. En ook is er een tentoonstelling over de geschiedenis van het theater en verschijnt een speciaal jubileummagazine met verhalen en anekdotes. Nou, dat is wel genoeg te doen daar.
1: Absoluut. Ja, en voor meer nieuws check je oogtv.nl en de Oognieuws-app. Nogmaals bedankt Jan en Lisbeth.
0: Dankjewel.

0: ochtendshow Kygo en Save My Love. Ja, het is een bijzondere dag, Hans, hè, vandaag.
1: Ja, het is dinsdag 25 augustus 2026, 9 voor 8. En het heeft een naam vandaag.
0: Oh, welke naam?
1: Ja, het is de dag van... Nee, het jaar van zelfs. Het jaar van de
0: Deze dag is een jaar.
1: Ja, deze dag is een jaar. Dat staat er wel. Dat heeft onze redacteur Rick voor ons opgezocht. Het is de dag, nee, het jaar van de boerin.
0: Ja, dat is een vrije vertaling van het International Year of the Woman Farmer. De dag van de boerin gaat niet alleen over het harde, maar ondergewaardeerde, ondersteunende werk dat de vrouw van de boer doet. Maar ook, ik wilde een hele foute grap maken.
1: Nee,
0: ik besefte me net dat dat niet kan. Maar ook de vrouwen die zelf een boerderij hebben of werknemer zijn bij een grote boerderij.
1: Ja, het jaar van de boerin draait om de onmisbare, maar vaak onzichtbare bijdrage aan het globale agrivoedselsysteem die vrouwelijke boeren leveren. Daarnaast is het belangrijk om de gendergelijkheid in het vak te promoten. Want boeren zijn meer dan de meeste beroepsgroepen toch veel mensen die niet bijzonder goed met veranderende seksendynamiek kunnen omgaan. Dus daarom niet een dag, maar een jaar van de boerin.
0: Ja, hele belangrijke dag.
1: Nou, ik denk het wel. Ik vind het fijn dat we ook op die manier naar dit soort onderwerpen kunnen kijken.
0: Ja, en wist je dat er wel elke dag een speciale dag is?
1: Ja.
0: Ja, heb jij al een speciale dag?
1: Ja, mijn verjaardag.
0: Oh ja. Nee, die heb ik ook.
1: Mijn verjaardag?
0: Nee. Ace of Base, de sign op oog.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
4: Nou, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
3: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
5: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
3: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Lieselot. Dit is de Hoogochtendshow, het tweede uur, 25 augustus 2026. Mijn naam is Paul en naast mij
7: staat Hans.
6: Ja, dat ben ik. Ja, wij hebben elkaar de afgelopen weken veel gezien, hè?
7: Ja, heel veel. En jij valt natuurlijk vandaag in voor Marlijn, die is op vakantie. En daar hebben we gewoon al appjes over gekregen van luisteraars, hè?
6: Ja,
7: die
6: waren zeker.
7: Die hadden er zo'n zin in weer, de ochtendshow vandaag. En toen hoorden ze jou. En ze voelden de behoefte om dat naar de studio te appen. Ja, nou, ik ben wel blij dat Paul er is.
6: Ja, nou, ik ben ook blij dat je luistert. En misschien wel omdat de PVV straks even aan de telefoon komt.
7: Ja, we gaan straks praten met Kelly Blauw van de PVV Groningen. Want nou, je hebt het misschien wel in het nieuws voorbij zien komen vorige week. De PVV heeft wat moeite met de programmering van Noorderzon. En nou, daar gaan we het over hebben.
6: Ja, dat zometeen. Maar ook het Oog Radio Nieuws natuurlijk, straks over een half uurtje om 8:30.
7: Ja.
6: Wat zit daarin, Hans?
7: Groningers die werken aan een masterplan voor skaters in de gemeente. Werknemers Transcom leggen het werk neer. En het Forum voor Democratie stelt vragen over handig in de buurt.
6: Oké, ja, die had ik afgelopen bij.
7: Ja, wij hadden Kevin in de uitzending afgelopen weekend van Handig in de Buurt, omdat hun spullen zijn verwijderd op de openbare weg. Dus het is een beetje een ingewikkeld verhaal.
6: Ja, daarover straks dus meer. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Op dit moment, het is nog redelijk rustig in Groningen. Maar ga je de provincie in, dan kun je wel wat hinder ondervinden. Vielen op de A7, de Duitse grens naar Groningen. Bij Sappemeer, de afrit Westerbroek. Daar 5 minuten vertraging, een file van 5 kilometer. En ook op de A7 bij Hoge Zand en Vokshol is de weg dicht. Houd daar rekening mee. En de N34 bij Gieten, de aansluiting met de A28, zijn ze bezig met de rotonde. Daar kun je ook niet langs. En hier in de stad was er ook nog iets aan de hand, hè?
7: Ja, er is weer eens een brug dicht. Dat begint een terugkerend ding te worden in de stad de afgelopen tijd. Deze week is de Abel-Tasmanbrug aan de beurt, tussen het Hondiep en de Eendagskade. En die is vanaf gisteren tot en met vrijdag afgesloten vanwege onderhoud. En dat geldt deze keer ook voor fietsers en voetgangers.
6: Oké.
1: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

0: Je luistert naar de Oogochtendshow. Most Like Jagger, je hoorde Maroon 5.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De PVV in Groningen die vindt dat Noorderzon steeds meer links-activistisch festival wordt. Fractievoorzitter Kelly Blauw heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.
2: Volgens de PVV hoort het festival dat met publiek geld wordt ondersteund een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. We gaan er even over praten, over die kritiek, maar ook over de vraag hoe zou Noorderzon er volgens de PVV dan wel uit moeten zien. Bij ons aan de telefoon dus Kelly Blauw van de PVV. Kelly, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, ik ga er maar gewoon meteen hard in. Waarom is Noorderzon te links?
3: Nou ja, als je ziet dat de programmering best wel heel links-activistisch ingestoken is. Vinden wij dat het gewoon steeds verder afglijdt. En even voor de duidelijkheid, hè, wij willen Noorderzon graag behouden. We willen een breder, diverser, programmering hebben. Ja. Het is gewoon een soort van cultureel erfgoed. Ik kom er zelf al sinds het begin van hier in Groningen. Ik vind het een fantastisch festival. Mm-hmm. En we vinden qua programmering dat het afglijdt.
2: Jullie herkennen jezelf niet in de programmering?
3: Nou, weet je, dat gaat niet om ons. Als je het hebt over het cultuurbeleid notabene, hè, kunst en cultuur voor iedereen. Ja, dan moet het ook echt voor iedereen gelden. Maar dat is gewoon niet zo. Het glijdt gewoon af. Als je kijkt naar de programmering, hoe komen we van de VVD af? De linkse mannen lossen het op. Extreem rechts. De opmars van radicaal rechts in Europa.
2: Ja, daar zit geen woord Spaans bij.
3: Fopfeministen, blackface. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel linksactivistisch ingestoken. En ik las gisteren een bericht van Wierd Duk en hij had het niet beter kunnen zeggen van het linkse cultuurbeleid is ook best wel heel vol van antisemitisme en jodenhaat.
2: Ja, want
3: we zien het eigenlijk overal terug.
2: Ja, en nou is er natuurlijk altijd een beetje het vooroordeel, het idee dat kunstenaars altijd een beetje links zijn. Is dat niet gewoon het geval hier?
3: Nou, vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Want net wat ik zei, ik kom er al meer dan 20 jaar. Ja. En het is hartstikke leuk. Ik vind het ook, het is een beetje een alternatief festival. Mm-hmm. En heel low profile en ik vind het ook mooi.
2: Ja.
3: Dat mensen heel kunstzinnig dat insteken met muziek, met theater, met humor. Hè? Dat is helemaal niet erg. Maar dit gaat gewoon echt 7 stappen verder en het wordt steeds erger. Ik heb er 2 jaar geleden, heb ik ook bij de linkse mannen gesproken.
2: Mm-hmm.
3: Dus ik heb daar ook gestaan, samen met Roderick Velo.
2: Ja.
3: Maar dan wordt het ook met humor ingezet.

0: Wij vinden dat de gemeente met de organisatie ook van Noorderzon moet gaan praten van joh, dit is best wel heel eenzijdig politiek ingestoken. Het wordt ook radicaler. Mm-hmm. Wij vinden dat een breder publiek moet gaan aanspreken. Conform de cultuurnoten. De provincie steekt er ook heel veel geld in, hè?
1: Ja.
0: Het is allemaal publiek geld.
1: Ja, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd. Heb je bijvoorbeeld een concreet voorbeeld van wat je dan graag terug zou zien in die programmering? Ik denk dat jij zicht hebt op de andere dingen die er ook in deze stad te zien en te horen zijn. Heb je een idee?
0: Nou ja, bijvoorbeeld wij hebben best wel, hè, Sikkom had ook best wel grote mond van, nou, hè, wat wil de PVV dan? weet je, Groningen heeft talent bijvoorbeeld. Ja. Een podium voor Groningse artiesten, jonge bands, volkszangers, dichters, cabaretier en amateurmuzikanten.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld een Ede Staal kroeg. Waar mag Groningen van jou wel eens mee ophouden, bijvoorbeeld. Gaan we het over vetbikes hebben? Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Weet je, dat is gewoon over het parkeerbeleid. Dingen die Groningers ook elke dag meemaken. Gaan we het daarover hebben en dat in een ludieke vorm.
1: Ja.
0: Dat ze zich daar ook in herkennen. Maar dit is gewoon, we gaan het notabene over Gaza hebben. De voorzitter van het Noorderzon, dat las ik ook terug. Er zat ook best wel een behoorlijk antisemitisch randje zat erin. Wat er hier wordt verkondigd op. En dat zagen we ook in het bevrijdingsfestival terug.
1: Ja.
0: Met Sophie Straat. Dat wordt ook met publiek geld wordt gefinancierd.
1: Ja.
0: Nou, we weten allemaal wat die heeft verkondigd daar. Zo, daar hebben we ook vragen over gesteld. Maar dat gebeurt hier precies hetzelfde. En dat glijdt continu af.
1: En daar moeten we het over gaan hebben wat jullie betreft. Heel duidelijk. Ja. Hey, als Noorderzon morgen tegen jou zegt, we herkennen ons hier niet in, maar kom meedenken. Ga je dan volgend jaar meedenken?
0: Ja, zeker.
1: Nou,
0: ja.
1: Lijkt me bij deze een fantastische handreiking. Kelly, heel erg bedankt. Ga je nog wel naar Noorderzon deze week?
0: Ja, ik denk het wel. Ik ben er ook al geweest. Dus ik vind het altijd, het heeft gewoon echt een fantastische sfeer.
1: Ja.
0: Dus vooral blijven komen. Maar we moeten er wel een brede festival van maken. Ja.
1: Nou, helemaal goed. Dankjewel, Kelly. En werk ze vandaag.
0: Oké, bedankt.
1: Dag.
0: Met de uitzending nog.
1: Graag gedaan.
2: Dankjewel.
1: Ja, Noorderzon is er dus nog tot en met 30 augustus in het Noorderplantsoen met een heleboel linkse programmering blijkbaar. maar voor meer informatie over Noorderzon en dus al die programmaonderdelen ga je naar noorderzon.nl.
2: Kijk, en Noorderzon is natuurlijk tegenwoordig niet alleen maar voorstellingen en van die sessies, zeg maar.
1: Nee.
2: Maar het is ook vooral lekker eten.
1: Ja, heel veel eten. Foodtrucks, allemaal allerlei dingen die je gewoon lekker in het plantsoen en daaromheen kunt opeten. Dus ga dat ook gewoon lekker doen.
2: Krijg je nu One Republic en All the Right Moves.

0: One Republic op Hoog Radio tijdens de Oogochtendshow. Het is 8:20. We gaan even kijken wat het nieuws is in Groningen. En dat doen we in het korte nieuws. Waar is het weer? Het wordt vandaag stralend zonnig en zomers warm met in de middag temperaturen van ruim 25 graden. En er waait een matige oostenwind, windkracht 5. En morgen dan blijft het warm met wederom 25 graden. De wind die komt dan uit het zuidoosten. En aan het einde van de dag kan er plaatselijk een verkoelende bui vallen. Gaan we naar het laatste nieuws, zoals ik zei. Dat is opgezocht door onze bureau-redacteuren, waaronder Jan en Lisbeth. Dank je wel daarvoor. Hans, wat staat er in het korte nieuws?
1: Nou, we gaan het hebben over de historische perronkap van het hoofdstation. Dat meldt de Groninger Internet Courant. Aan het einde van het jaar is het de bedoeling dat reizigers op het hoofdstation weer overal droog kunnen lopen. De werkzaamheden van het laatste deel van de perronkap zijn gestart. De kappen stammen uit 1896. En de stalen constructie wordt nu weer rood. Dat was het vroeger dus ook.
0: Oké, wat leuk. Ja? Ja, dat is wel een beetje die oude kleur. Maar wat ik dus afgelopen week, en dat is heel ander nieuws, maar dat ze zijn natuurlijk nog bezig met het hoofdstation.
1: Ja.
0: Maar dat is pas helemaal klaar in 2031.
1: Ja, zoiets. Hè? Die fietstunnel en de fietsenkelder. En ik heb zoiets, als ze dan toch zo laat klaar zijn, dan kunnen ze ook nog wel een paar toiletten bijbouwen.
0: Ja, ja, want daar zijn er maar wel geteld. Nou,
1: dus één invalide toilet en 4 gewone toiletten. Maar allemaal op een klein hoekje aan de oude kant van het station. Dus daar moet nog even naar gekeken worden.
0: Ja, en dan heb je ook nog geluk als het hekje ook nog werkt.
1: Ja.
0: Wat is er nog meer, Hans?
1: Er is een maansverduistering eind van de week. Meldt ook de Groninger Internet Courant. Na de zonsverduistering 2 weken geleden is er komende vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering. Ruim 90% zal verduisterd worden door de schaduw van de aarde. Wie het wil zien, moet er wel vroeg voor op. Het start om iets na 3:20 s'nachts en bereikt zijn piek om 6:15. Nou, helemaal goed. De maansverduistering dus aanstaande vrijdag. En ik word net aangekeken door onze redacteur Jan. Hij heeft het namelijk heel specifiek opgeschreven. Het begint om 3:23.
2: Ja.
1: Nou, helemaal goed. Dankjewel, Jan.
2: Ja, graag gedaan.
1: I stand corrected. We hebben nog iets, Paul, maar deze is voor jou. Dit vind jij leuk.
0: Oké, want in het AD kan je lezen dat de Italiaanse choreograaf en performer Marco de Agustin, die staat met een asteroïde in de stad Schouwburg. En die voorstelling die kun je vinden zaterdag 29 augustus. En is dus te zien bij de spot stad Schouwburg. En dat is een mix van dans, zang en theater.
1: Ja, Italië dus in de stad Schouwburg. Nou, wat wil je nog meer? Hey, voor meer nieuws check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En voor nu, dankjewel Jan en Lisbeth.
3: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: de mooie plaats van Bruno Mars en Risk It All bij de Oog Ochtendshow. Je weet, bij Oog zetten wij talent in de stad centraal. En dat krijg je altijd in de Oog Radio Stadsplaats.
1: Oog Radio Stadsplaats.
0: Daarin een lekker zomers plaatje. En je hebt geluk hoor, want vandaag wordt het ook lekker zomers. Dus we starten dat met Antoine Cedric. Hij is de studio ingedoken en hij is samen gaan werken met een andere producer, Jada Waves. En zij zeggen, laat de zomer maar binnen in jouw casa romance. Je hoort hem hier op Oog Radio.

0: zomerse muziek op je radio. Anton Cedric en je hoorde Casa Romans. Hans, ben jij een beetje van dit warme weer?
1: Nee, absoluut niet. Nee hoor, ik mis Johan ook, de weerman, want die vertelt mij altijd... Hans, er komt binnenkort weer regen, het koelt af en dan ben ik heel erg gelukkig. Het is mij allemaal... Ja, dit is prima trouwens hoor, maar het moet niet veel warmer worden.
0: Nee, ik vind dit ook wel prima. We gaan naar het allerlaatste nieuws in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Bij het wijkteam in de Oosterparkwijk is afgelopen weekend ingebroken. Daarbij zijn 6 elektrische fietsen, een elektrische bakfiets... en vrijwel al het gereedschap van het vrijwillige tuinteam gestolen. Het team gebruikt de spullen om jaarlijks zo'n 100 tuinen te onderhouden... van wijkbewoners die dat zelf niet kunnen. Door de diefstal kunnen die werkzaamheden voorlopig niet zoals gebruikelijk doorgaan. Het wijkteam roept mensen die iets verdachts hebben gezien... of camerabeelden hebben op zich te melden. Het Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over het verwijderen van spullen... bij handig in de buurt in de wijk De Hoogte. De gemeente haalde eerder deze maand materialen weg... die in de openbare ruimte aan de Almastraat stonden... Forum voor Democratie vindt het opvallend dat de gemeente eerst heeft ingegrepen... en pas daarna met de bewoners in gesprek gaat. Volgens de partij moeten initiatieven die mensen met een kleine portemonnee helpen... juist worden gestimuleerd en niet worden tegengewerkt... zoals ook in het coalitieakkoord is vastgelegd. Werknemers van Transcom in Groningen leggen donderdag het werk neer. De vestiging in stad sluit, waardoor ongeveer 150 medewerkers hun baan verliezen. Ze zijn het niet eens met de voorgestelde sociale plannen van het bedrijf. En ook volgens vakbond CNV schiet het plan tekort. Met de staking willen de medewerkers Transcom terug aan de onderhandelingstafel krijgen. De gemeente Groningen werkt samen met lokale skaters aan een masterplan voor skateboarden in de stad. Daarvoor worden de huidige skateparken en de wensen van gebruikers onderzocht. Binnenkort komt er een enquête waarin skaters hun ideeën en ervaringen kunnen delen. Het plan moet duidelijk maken hoe Groningen in de toekomst skatevriendelijker kan worden. Dan het weer. Het wordt vandaag stralend zonnig en zomers warm. Met in de middag temperaturen van ruim 25 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 5. Ook morgen blijft het warm met wederom 25 graden. De wind komt dan uit het zuidoosten. Aan het einde van de dag kan er plaatselijk een verkoelende bui vallen.
0: Dankjewel Hans. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie in Groningen. Er zijn op dit moment werkzaamheden aan de gang. Aan de A7 Groningen naar de Duitse grens. Bij Foxhol, daar is de afrit dicht. Daar zijn ze bezig met de weg. En ook op de N34 Emmen naar Zuidlaren bij Gieten. De aansluiting met de A28. Die weg is daar dicht. Ze zijn daar bezig met de rotonde. Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, we gaan het hebben over oplichters op de woningmarkt. En wat de raadsfractie van de SP in Groningen wil dat de gemeente daaraan gaat doen.
0: Dat zometeen krijg je eerst Davina Michel. Dit is Heartbeat op Oog.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Goedemorgen Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ik weet een hele leuke grap eigenlijk over Taylor Swift. Een zangeres in een Suzuki. Suzuki Swift. Taylor Swift.
1: Zo, het nieuws
2: van de Tijdsradio. Groningen.
0: Gaan we maar even naar echte kwaliteit. Want de raadsfractie van de SP in Groningen die wil namelijk dat de gemeente studenten en jongeren waarschuwt voor oplichting via TikTok en andere social media.
2: Ja, jongeren die een kamer of woning zoeken worden steeds vaker opgelicht via advertenties op social media. Eerder deze maand vertelde een student aan de NOS hoe ze dacht een appartement in de Gorrechtbuurt te hebben gevonden via een makelaar op TikTok. Toen ze hoorde dat ze €150 moest betalen voor een bezichtiging, haakte ze af. Toch ziet de Landelijke Studentenvakbond ook verhalen van studenten die wel geld overmaakten voor niet bestaande kamers, studio's of woningen. Je hoort Iris Volders van de SP.
3: Het gaat wel om €2.000 à €3.000. Dat is gewoon voor jongeren echt ontzettend veel geld. En er zijn studenten en andere jongeren die daar dan dus op reageren. En dan wordt ze gevraagd van, maar

0: Dat is gewoon voor jongeren echt ontzettend veel geld. En er zijn studenten en andere jongeren die daar dan dus op reageren. En dan wordt ze gevraagd van, maak bijvoorbeeld borgen over. Dat gaat soms wel om 3 maanden huur. Of geld voor een bezichtiging, vragen ze. Terwijl uiteindelijk blijkt de kamer niet te bestaan. Of blijkt dat je niet beginnen aan de studie die je wil doen in de stad waar je wil zijn. Ja, dan val je veel sneller in zo'n valkuil. Omdat je gewoon een stukje wanhopiger bent eigenlijk.
1: De SP hoopt dat het college het probleem en de grootte hiervan snel in kaart brengt.
0: Nou ja, allereerst dat de gemeente een beeld krijgt qua de omvang van dit probleem hier in Groningen. En ook precies welke plekken daarin getarget worden. Hè. Zijn het specifieke buurten? Zijn het altijd dezelfde makelaars die worden nagedaan bijvoorbeeld? Daarnaast dus inzetten op preventie met z'n allen. Hè. Dus dat er echt zo'n mooie campagne uitkomt. Dat dit veel, veel wijd gehoord wordt. En dat mensen weten, hey, als ik ergens mee zit, kan ik dus ook bij de gemeente terecht, bij het steunpunt huren. En kan ik hulp krijgen.
2: Nou, je hoorde Iris Volders in een bijdrage van Finn Mellema. Woningen via TikTok. Ik vind het ook een beetje een eigenaardig platform voor dat soort dingen.
3: Ja, ik zou daar niet op zoeken. Nee, ik heb wel echt een Funda-verslaving. Ken je dat?
2: Ja, nee, absoluut. De hele tijd huizen kijken die ik niet kan betalen.
3: Oh, dan zie ik zo'n huis en dan 600 moet je daar dan voor neerleggen. Ja, ja. Ongelooflijk.
2: Oh, ja, bij ons ook in de buurt van de supermarkt waar ik heen ga. Er staat een prachtig huis te koop. Iets meer dan 100 vierkante meter. Wij zitten nu op 45 vierkante meter. Dus ik zeg, doen! Dakterras. Maar ja, inderdaad, 500.000. Gaat hem niet worden.
3: Nee, maar je mag altijd blijven dromen, hè?
2: Ja hoor.
3: Want misschien word ik ooit zo rijk en zo
2: huis voor mij koopt.
3: Als Harry Styles.
2: Oh.
3: Late now talking about.

0: Harry Styles op Hoog Radio en Late Night Talking. Het is 9:15 en leuk dat je luistert naar de Ochtendshow. Vandaag hoor je mij en je bent mij niet gewend op dinsdag.
1: Nee.
0: Het is niet dat Merlijn van stem heeft verwisseld of zo. Of zijn stembanden heeft laten corrigeren.
1: Hij is ook niet weggekocht door grotere zenders.
0: Nee. Ik heb 2 jaar geleden de Ochtendshow gedraaid. En, ja, even een invalklusje.
1: Ja, vind ik heel gezellig.
0: Ja, vind ik ook.
1: We krijgen er wel appjes over.
0: Ja?
1: Want je kunt dus gewoon naar de studio appen, mensen. 050-5715-815. Laat ons vooral weten wat je van Paul's een terugkeer vindt.
0: Opstaan. Ja, laten we dat maar niet doen. We gaan even kijken naar het lokale nieuws. Dat is opgezocht door onze redactie Jan en Lisbeth. Dankjewel daarvoor. Wat staat daar in?
1: Ja, Sunne Meerten in Groningen hangt aan een zijden draadje, meldt Dagblad van het Noorden. Vorig jaar november vond Sunne Meerten voor het eerst plaats en er was een grote opkomst. Het is bedacht als de Groningse variant van de Sint Maartenparade in Utrecht. Toch komt het jonge festival geld tekort. Er zijn hogere kosten aan vergunningen en beveiliging. En ook wil het team zich dit jaar niet belangeloos inzetten voor het feest, omdat het veelal ZZP'ers betreft. De cultuursector kan niet voor niets werken, aldus initiatiefnemer Hannelore Duinstee. Voordat ze zeker weten of het gaat stoppen, hoopt de organisatie deze week op substantiële donaties en geweldige vrijwilligers. Nou, dit vind ik eigenlijk best wel een heel rechts verhaal. Dat ze het niet meer gratis willen organiseren. Dus wat dat betreft past het bij de uitzending vandaag.
0: Ja, en daar doelt Hans natuurlijk op dat we de PVV hebben gesproken over vooral het kopje Linkse Mannen op Noorderzon.
1: Ja.
0: Dat is een podcast volgens mij, hè?
1: Ja, kan je gewoon opzoeken. De voorstellingen zijn verder helemaal uitverkocht op Noorderzon.
0: Ja.
1: Maar ja, links, rechts, iedereen heeft cultuur.
0: Ja, en als je nou veel met oog hebt, dan moet je daar natuurlijk gewoon naar gaan luisteren. Want Bram Douwers, ex-oog, ja, die zit daar in de podcast.
1: Ja.
0: Dan over internationals die vinden studeren in Nederland fijn. Dat schrijft de U-krant. En dat is vanwege het grote aanbod Engelstalige opleidingen. En dat vinden internationals makkelijk dan de weg naar de Nederlandse studentensteden. En dat blijkt allemaal uit onderzoek van het NUFIC. Ook vinden internationals het prettig dat Nederlanders gemakkelijk Engels spreken. Maar toch twijfelen sommigen wel eens of Nederland een goed idee is, door bijvoorbeeld het grote woningtekort. Daarbij voelen sommige internationals zich niet altijd welkom of zelfs gediscrimineerd. En dat komt mogelijk door de sfeer in de politiek, denken ze. Toch was het voor de meeste buitenlandse studenten Nederland de eerste keuze.
1: Ik vind dit heel bijzonder, Paul, dat er staat dat internationals het prettig vinden dat Nederlanders gemakkelijk Engels spreken. Mm-hmm. Nou, je weet het, mijn man komt uit het buitenland, was een internationale student hier. Ik ken er dus vrij veel. Mm-hmm. Oeh, wat ben ik cool, hè? Die vinden het heel vervelend dat wij Nederlanders altijd maar meteen Engels gaan praten. Want ze leren sneller Nederlands als we het gewoon doen.
0: Ja, hè? En vooral in Groningen valt me dat op, hè?
1: Ja. Wij schakelen heel snel naar Engels, ook in supermarkten en zo, maar dat moeten we helemaal niet doen.
0: Ja, je komt bijvoorbeeld bij de Sting en dan word je niet in het Nederlands geholpen, maar in het Engels.
1: Ja.
0: En dan vind ik dat niet per se een probleem, hoor. Ik doe gelukkig met je mee.
1: Mm-hmm.
0: En het is ook goed dat die studenten ook een bijbaan hebben gewoond daar. Dat vind ik goed. Maar goed, het is niet altijd even leuk.
1: Nee.
0: Nou, dat
1: voor meer nieuws dus, check oogtv.nl en de Hoognieuws-app. En wij gaan lekker door.
0: Ja, met muziek. Wat dacht je van Take That en Back for Good, Boog?

0: Take that, I'm back for good. Ja, Paul, betekent dat nou ook dat jij back for good bent bij de ochtendshow?
1: Ja, nou, ik heb het aanbod nog niet ontvangen, maar... nou ja, als dat relatief hoog is...
2: Opstaan doe je met de ogen.
1: Sta ik overal voor open. Waar gaan we het even over hebben? Over het weer natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, ik mis Johan wel een beetje.
0: Ja, ik ook. Maar ja. we gaan het op ZX doen. We kijken even naar buiten.
3: De zon schijnt.
1: Nou, dat zien we op de radio natuurlijk.
0: Nee, maar wij beginnen altijd met wat voor weer is het hier. Nou, ik kijk naar buiten, de zon schijnt. Dus dat is helemaal goed. Het wordt vandaag dan ook stralend zonnig en zomers warm. Met in de middag temperaturen van ruim 25 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 5.
1: Nou, helemaal goed. Elke morgen blijft het warm met wederom 25 graden. De wind komt dan uit het zuidoosten en aan het eind van de dag kan er plaatselijk een verkoelende bui vallen. Donderdag dan blijft het zomers warm. Na een zonnige start schuift er meer bewolking binnen en wordt de lucht onstabiel. Tegen de avond of mogelijk al eerder kan er een onweersbui overtrekken.
0: Ja, vanaf vrijdag gaat de temperatuur wat omlaag. Er waait dan een matige zuidwestenwind en kans op enkele buien blijft aanwezig. Maar voor nu dus, lekker weer.
1: Ja,
0: lekker naar buiten of toch weer naar school. Ja, het is wel zover.
1: Ja, want het is alweer lekker druk aan het worden. Mocht je het nou niet weten, wij zitten op de Zernike Campus met oog.
0: Ja.
1: En wij kijken uit dus op de parkeerplaats van de Hanze.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en die stroomt daar lekker vol. Ik zie daar een Toyota binnenrijden.
0: Ja, ja, maar de start van het studentenjaar is volgende week dinsdag.
1: Oké.
0: Dus wat dat betreft, dit is eigenlijk allemaal nog personeel.

0: iedereen gaat vreemd.
1: Zo positief, Paul.
2: Ja, zo fijn.
0: Heerlijk, ja. En zo zijn wij deze dinsdag begonnen. 25 augustus. En het is lekker weer, is het aan het worden. Dus lekker een mooie dag voor de boeg.
2: Ja.
0: Maar we hebben alweer een volle ochtendshow gehad, hè?
2: Een hele volle ochtendshow. We hebben het natuurlijk uitgebreid over Noorderzon gehad. Zowel een item van onze eigen Paul Blom over afgelopen weekend op het festival. Maar ook aan de telefoon in de studio Kelly Blauw van de PVV. Over dat het festival toch wel erg naar links aan het gaan is. Mm-hmm. En daar kan je wat van vinden. En dat vinden ze ook bij de PVV. Dus dat, ja, dat hebben we even behandeld. En we hebben het gehad over een actie van de SP. Die willen namelijk dat de gemeente studenten en jongeren gaat waarschuwen voor oplichting via TikTok en andere sociale media. En we hadden een gast in de studio, een nieuw redactielid. Lisbeth heeft vandaag met ons meegekeken achter de schermen. Dus applaus
0: voor Lisbeth!
2: Heel goed. En natuurlijk voor Jan, die haar heeft wegwijs gemaakt.
0: Ja, Jan, die kan er wat van, hoor.
2: Absoluut. En jij ook, Paul, want jij was er vandaag als invaller voor Merlijn. En dat vond ik ontzettend gezellig. Dus dat gaan we gewoon vaker doen.
0: Ja, ja. Kom ik een beetje in de vibes van Merlijn?
2: Nee, dat dan weer niet. Nee, wanneer kunnen mensen jou weer horen?
0: Aankomende donderdag van 3 tot 6. En elke zaterdag natuurlijk. Aan het programma waar jij ook natuurlijk aan meewerkt.
2: Ja.
0: En dat is Goedemorgen Groningen.
2: Oeh, klinkt goed. Nou, voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren.
0: En hou hem lekker op oog. We houden je op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Bekijk ook onze website oogtv.nl. Of download natuurlijk de gratis oog-app. Krijg je nu John Legend en PDA We Just Don't Care.
2: Fijne dag.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. BIG geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
4: We sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen kunnen ze het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig.
3: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
5: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
6: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
3: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettingragolo met het nieuws uit Groningen. Bij het Wijteam in de Oosterparkwijk is afgelopen weekend ingebroken. Daarbij zijn 6 elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en vrijwel al het gereedschap van het vrijwillige tuinteam gestolen. Het team gebruikt de spullen om jaarlijks zo'n 100 tuinen te onderhouden van wijkbewoners die dat zelf niet kunnen. Door de diefstal kunnen die werkzaamheden voorlopig niet zoals gebruikelijk doorgaan. Het Wijteam roept mensen die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben op zich te melden. Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over het verwijderen van spullen bij Handig in de Buurt in de wijk De Hoogte. De gemeente haalde eerder deze maand materialen weg die in de openbare ruimte aan de Almastraat stonden. Forum voor Democratie vindt het opvallend dat de gemeente eerst heeft ingegrepen en pas daarna met bewoners in gesprek gaat. Volgens de partij moeten initiatieven die mensen met een kleine portemonnee helpen juist worden gestimuleerd en niet worden tegengewerkt, zoals ook in het coalitieakkoord is vastgelegd. Werknemers van Transcom in Groningen leggen donderdag het werk neer. De vestiging in stad sluit, waardoor ongeveer 150 medewerkers hun baan verliezen. Ze zijn het niet eens met het voorgestelde sociaal plan van het bedrijf. Ook volgens vakbond CNV schiet het plan tekort. Met de staking willen de medewerkers Transcom terug aan de onderhandelingstafel krijgen. De gemeente Groningen werkt samen met lokale skaters aan een masterplan voor skateboarden in de stad. Daarvoor wordt de huidige skateparken en de wensen van gebruikers onderzocht. Binnenkort komt er een enquête waarin skaters hun ideeën en ervaringen kunnen delen. Het plan moet duidelijk maken hoe Groningen in de toekomst skatevriendelijker kan worden. Dan het weer. Het wordt vandaag stralend zonnig en zomers warm met in de middag temperaturen van ruim 25 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 5. Ook morgen blijft het warm met wederom 25 graden. De wind komt dan uit het zuidoosten. Aan het einde van de dag kan er plaatselijk een verkoelende bui vallen. Dit was het Oogradio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Kaf.
1: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
2: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
1: Blijft het droog? Johan Kampai zou dat voor je in de gaten.
3: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
1: Wij worden wakker met jou onder de douche.
4: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
1: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
6: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
7: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
7: Radio.

0: Dank u.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettingragolo met het nieuws uit Groningen. Bij het Wijteam in de Oosterparkwijk is afgelopen weekend ingebroken. Daarbij zijn 6 elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en vrijwel al het gereedschap van het vrijwillige tuinteam gestolen. Het team gebruikt de spullen om jaarlijks zo'n 100 tuinen te onderhouden van wijkbewoners die dat zelf niet kunnen. Door de diefstal kunnen die werkzaamheden voorlopig niet zoals gebruikelijk doorgaan. Het Wijteam roept mensen die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben op zich te melden. Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over het verwijderen van spullen bij Handig in de Buurt in de wijk De Hoogte. De gemeente haalde eerder deze maand materialen weg die in de openbare ruimte aan de Almastraat stonden. Forum voor Democratie vindt het opvallend dat de gemeente eerst heeft ingegrepen en pas daarna met bewoners in gesprek gaat. Volgens de partij moeten initiatieven die mensen met een kleine portemonnee helpen juist worden gestimuleerd en niet worden tegengewerkt, zoals ook in het coalitieakkoord is vastgelegd. Werknemers van Transcom in Groningen leggen donderdag het werk neer. De vestiging in stad sluit, waardoor ongeveer 150 medewerkers hun baan verliezen. Ze zijn het niet eens met het voorgestelde sociaal plan van het bedrijf. Ook volgens vakbond CNV schiet het plan tekort. Met de staking willen de medewerkers Transcom terug aan de onderhandelingstafel krijgen. De gemeente Groningen werkt samen met lokale skaters aan een masterplan voor skateboarden in de stad. Daarvoor wordt de huidige skateparken en de wensen van gebruikers onderzocht. Binnenkort komt er een enquête waarin skaters hun ideeën en ervaringen kunnen delen. Het plan moet duidelijk maken hoe Groningen in de toekomst skatevriendelijker kan worden. Dan het weer. Het wordt vandaag stralend zonnig en zomers warm met in de middag temperaturen van ruim 25 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 5. Ook morgen blijft het warm met wederom 25 graden. De wind komt dan uit het zuidoosten. Aan het einde van de dag kan er plaatselijk een verkoelende bui vallen. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Nou, er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Bij het Wijteam in de Oosterparkwijk is afgelopen weekend ingebroken. Daarbij zijn 6 elektrische fietsen, een elektrische bakfiets en vrijwel al het gereedschap van het vrijwillige tuinteam gestolen. Het team gebruikt de spullen om jaarlijks zo'n 100 tuinen te onderhouden van wijkbewoners die dat zelf niet kunnen. Door de diefstal kunnen die werkzaamheden voorlopig niet zoals gebruikelijk doorgaan. Het Wijteam roept mensen die iets verdachts hebben gezien of camerabeelden hebben op zich te melden. Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over het verwijderen van spullen bij handig in de buurt in de wijk De Hoogte. De gemeente haalde eerder deze maand materialen weg die in de openbare ruimte aan de Almastraat stonden. Forum voor Democratie vindt het opvallend dat de gemeente eerst heeft ingegrepen en pas daarna met bewoners in gesprek gaat. Volgens de partij moeten initiatieven die mensen met een kleine portemonnee helpen juist worden gestimuleerd en niet worden tegengewerkt, zoals ook in het coalitieakkoord is vastgelegd. Werknemers van Transcom in Groningen leggen donderdag het werk neer. De vestiging in stad sluit, waardoor ongeveer 150 medewerkers hun baan verliezen. Ze zijn het niet eens met het voorgestelde sociaal plan van het bedrijf. Ook volgens vakbond CNV schiet het plan tekort. Met de staking willen de medewerkers Transcom terug aan de onderhandelingstafel krijgen. De gemeente Groningen werkt samen met lokale skaters aan een masterplan voor skateboarden in de stad. Daarvoor wordt de huidige skateparken en de wensen van gebruikers onderzocht. Binnenkort komt er een enquête waarin skaters hun ideeën en ervaringen kunnen delen. Het plan moet duidelijk maken hoe Groningen in de toekomst skatevriendelijker kan worden. Dan het weer. Het wordt vandaag stralend zonnig en zomers warm met in de middag temperaturen van ruim 25 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 5. Ook morgen blijft het warm met wederom 25 graden. De wind komt dan uit het zuidoosten. Aan het einde van de dag kan er plaatselijk een verkoelende bui vallen. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland, maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119 32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oog Ochtendshow. Voor het laatste nieuws.
6: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
5: Blijft het droog? Johan Kampij zou dat voor je in de gaten.
6: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
5: Wij worden wakker met jou onder de douche.
7: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
5: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
1: Radio.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Net vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. Dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk, zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Oog Radio.

0: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
1: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
0: Blijft het droog? Johan Kampijs houdt dat voor je in de gaten.
2: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
0: Wij worden wakker met jou onder de douche.
3: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk.
0: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
8: Renate Kok met het NOS-journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
9: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
10: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Oog Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
3: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.

0: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Back to work met iBoot. De allerbeste deals voor de start van jouw schooljaar. Pak wat je pakken kan. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
4: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
3: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Goedemorgen. Iedere werkdag vanaf 7 uur sta je op met de Oogochtendshow. Voor het laatste nieuws.
7: 25-jarige Romano Hummel uit Hoogkerk heeft zich geplaatst.
6: Blijft het droog? Johan Kamphuis houdt dat voor je in de gaten.
7: De temperatuur die loopt op naar 28 of 29.
6: Wij worden wakker met jou onder de douche.
8: Doorbijten tot 2 september. Maar het is duidelijk dat er tot die tijd wel degelijk veel werk is.
6: Bij het ontbijt. En blijven ook onderweg bij je. Dus iedere dag om 7 uur is de Oogochtendshow er voor jou. Tot morgen vroeg.
2: Oog Radio.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
3: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren. Professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom. Atoomweg 6-5 in Groningen. Of op lwvloeren.nl. LW Vloeren. De mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Beel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.